Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover.

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanese. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer, overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files op dit moment. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt Hoogvliet 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N35 Zwolle Almelo bij Weerde 3 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 werd daar richting Rotterdam. Tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.

Mick Jagger solo met Just Another Night. De aftrap van muziekplezier op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 20 augustus 2026. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60,

0: En Little Miss X-Class staan met nu uit 73 de Piano Man van Billy Joel.
1: De beste hits aller tijden.
2: Aller tijden.
1: Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

2005 hoorden we de King of Pop, Michael Jackson, met They Don't Care About Us. Hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix op jouw radio. Iedere werkdag 2 uur lang.

Staat Orchestra met The Living Thing hier bij Muziekplezier, waar we zo meteen naar 2021 gaan met Lil Nas X en That's What I Want. Maar eerst de Guess Who, de Canadese rockformatie die in de jaren 70 furoren maakte met een hele reeks onverwoestbare radiohits. Tijd voor een unieke ode aan de radio zelf, compleet met de stem van de legendarische DJ Wolfman Jack uit 1974. Dit is The Guess Who met Clap for the World.

0: Uit de hitlijst van 5 jaar geleden, That's What I Want van Lil Nas X. We zijn zo terug met Prince and the Revolution, met Purple Rain. Maar is tijd voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 20 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af in België, met vooral in Vlaanderen kans op enkele buien bij 20 tot 23 graden en een matige zuidwestenwind. In Nederland trekken de buien vanuit de kustregio vanmiddag ook het binnenland op, waar de dag nog zonnig en droog begon. Het wordt in Nederland 19 tot 22 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Morgen blijven de buien in België aanwezig, eventueel met een enkele donderslag, bij middagtemperaturen rond 21 graden. In Nederland krijgen we morgen een licht wisselende dag met een afwisseling van zonnige perioden en een lokaal buitje. Een matige noordenwind brengt maxima van 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 22 graden landinwaarts.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is vandaag opnieuw ook geen sprake van een ochtendspits. Her en daar staan wat korte files en op dit moment twee opvallende. De A44 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle, voor knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugen.

Ze het opstaan en in je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg ILO. We hebben rond kwart voor weer een track van Procol Harum klaarstaan, onze artiest van de week. En gaan nu verder met een

0: terug met deze klassieker van 1979. Don't Bring Me Down van Electric Light Orchestra. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier bij de ochtendshow. Tijd voor onze
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de Britse band die de popmuziek verrijkte met onvergetelijke klassieke getinte meesterwerken. Procol Harum.
1: Artiest van de week.

Shade of Pale hoorden we Homburg uit 1967. Zanger Gary Brooker schreef de meeslepende melodie op een piano in het huis van zijn moeder, waarna de band met deze single bewees absoluut geen eendagsvlieg te zijn. Afkomstig van het album Homburg werd de track in Nederland een gigantisch succes. De single stond 12 weken lang in de lijst genoteerd

De Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste pophits aller tijden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoudt nu op de A73 onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook.

dat hij uit de kast wilde komen en dat niet voor elkaar kreeg in deze formatie. En hij besloot om solo verder te gaan. De aftrap van het tweede uur, When I'm Your Man, hier bij de ochtendshow. Op de duimetje bij zijn donderdag 20 augustus. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Onderweg Prince naar Blondie. Hier is dat 79 Dreaming.

0: Rosemary van Prince uit 85. En daarmee is het tijd geworden voor de wereld van de Glitter en Glamour. Hier is ons blokje
1: shownieuws.
2: André van Duin vormt in het nieuwe programma Beestenboel opnieuw een duo met Jannie van der Heijden. En vertelt daarin openhartig over zijn dieren en ouder worden. Hoewel de zanger en presentator in 2027 80 wordt, is hij voorlopig niet van plan te stoppen met televisie maken, zolang hij er plezier in heeft en zijn gezondheid het toelaat. Wel merkt hij dat hij ouder wordt en keuzes moet maken, maar hij kijkt positief naar de toekomst. Jet de Nijs heeft in shownieuws tekst en uitleg gegeven over de Ahoy Zingt de Nijs concerten en slaat kritiek dat ze Rob's muziek zou uitbuiten fel van zich af. De weduwe van Rob de Nijs verwerpt vergelijkingen met Rachel Hazes en benadrukt dat geld geen rol speelt, maar dat ze puur de muzikale erfenis van haar overleden echtgenoot levend wil houden. Volgens Jet verdienen de fans het om Rob's nummer

naar de hitlijst van 2015 met Jason Derulo, de man die zijn naam altijd in zijn platen laat voorbij komen. Jorden, Want to Want Me. Zometeen de nummer 1 naar de top 40 van dit moment. Maar eerst uit 98, de Banga Boys en We Like to Party.

Ondanks dat het WK 2026 al weken voorbij is, blijft ze maar die nummer 1 positie behouden. Shakira met Die Die. Zometeen het weeroverzicht in het vooruitzicht. Pete Townshend, R.E.M. en Scatman John. En nu van onze oosterbuur uit 85, Sandra. Hier is Maria Magdalena.

0: Weeroverzicht. Het is donderdag 20 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we in België met een afwisseling van zon en wolken. Al kunnen er vooral in Vlaanderen een paar buien vallen bij 20 tot 23 graden en een matige zuidwester. In Nederland krijgen vooral de kustregio's vandaag te maken met flinke buien, waarna deze 's middags ook verder landinwaarts kunnen trekken. Binnenshuis begint de dag nog vaak droog met zon. En bij een merkbare westenwind schommelt de temperatuur tussen de 19 en 22 graden. Morgen belooft voor België opnieuw wisselvallig te verlopen, met buien en lokaal kans op onweer bij een graad of 21. In Nederland waait er morgen een matige noordenwind die het kwik laat uitkomen op 20 tot 22 graden bij een licht wisselend weerbeeld met zowel zon als enkele buitjes.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de wegen. Een paar korte files. Wat opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Dat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Face to Face van P-1000 uit 1985. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow. Voor deze dagelijkje bij zijn donderdag 20 augustus. Met onderweg Scatman John en Scatman's World. Rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken er weer bij voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we muziek van Marsh en U2 klaarstaan. En nu uit 93, Everybody Hurts. Dit is

0: grote hitnotering van Scatman John met Scatman's World. En daarmee is het kwart voor geworden hier bij de ochtendshow. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 20 augustus 1966. The Loving Spoonful bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met een zomerhit Summer in the City. Het nummer werd gekenmerkt door authentieke stadsgeluiden zoals autotoeteren en persluchtboren in de intro. 1983. The Eurythmics brak definitief door aan de top van de hitlijsten met hun synthpop klassieker Sweet Dreams Are Made of This. Het nummer werd een wereldwijde megahit en vestigde de unieke status van Annie Lennox en Dave Stewart. 1994. Oasis stond op de Britse hitlijsten te schitteren met een debuutalbum Devilly Maybe, dat de aartsvader werd van de Britpop-explosie. Het album bracht talloze hits voort en capituleerde de band rond de broers Gallagher naar een superstardom.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Donderdag!

Welkom op deze donderdag. Welkom, welkom, welkom bij Op de Koffie. We waren van start gegaan met Imagine Dragons en Thunder. Feeling Thunder. Wat een heerlijk nummer. Ja, na een aantal nummers horen we helemaal niks meer van hun. En dat is best wel jammer. Ze konden dus wel leuke muziek maken. Deze is een ouwtje van Journey. Hier is Don't Stop Believing. Nou, je hoeft ook niet te stoppen. Als je ergens in gelooft, dan geloof je erin. En geloof je er niet in, dan geloof je er niet in. Een nummertje. Gedateerd uit 1982.

Dear Mama van Tupac. Ja, Tupac is natuurlijk niet ouder geworden dan 25 jaar. Heel jammer. Maar ja, hij komt uit een, ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen, een beetje een slecht gezin. Zijn moeder die zat meer in de gevangenis dan dat ze voor hem kon zorgen. Dus ja, dan ga je dat soort dingen ook een klein beetje krijgen. Even over wat naar Nederlandstalig. En wel uit onze Nederlandse tipraden. Hier is Luna en Schoonzoon.

0: Nou, ja goed. Die schoonzoon komt nog even niet. Nou ja goed. Het is dus wel een meisje van de bovenste plank, hè, moet ik zeggen, die Luna.
1: 24 uur per dag.
2: 24 uur per dag.
3: Muziek voor jong en oud.
1: Dit is Radio Amerika.
0: En dat doen we dit keer met Robbie Williams en

Robbie Williams en Zin, Zin, Zin. Lekker nummertje hoor. Weet je wat ook zo'n mooi nummer is? Dit van de Pet Shop Boys. West and Girls. En het begint altijd met een beetje tropische geluiden langs het water. Maar er kan ook een buitje vallen.

West Angels. The Pet Shop Boys. Zullen we dan nu eens eventjes een lekker oud plaatje gaan draaien? Een plaatje uit bijvoorbeeld 1968. Een lekker rustig nummertje. Misschien kan je er mee zingen. Hier zijn de Marvelous. And Only One Woman.

Ja, nou, voor deze groep is eigenlijk maar heel erg weinig bekend. Ik zocht er net eventjes op Wikipedia. En daar kon ik helemaal niets van hun tegen. Heel erg vreemd. Ik ga zo nog eens even verder dieper in het systeem duiken. Hier is Topic en Baggy G.

Sasha en If You Believe. En het was een heerlijk, heerlijk nummertje om eens eventjes het tweede gedeelte mee te beginnen. Na de verkeersinformatie natuurlijk, uiteraard. Dat bedoel ik met de tweede. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Giorgio Moroder en Philip O.K. is together in Electric Dreams. Mocht je een verzoeknummer hebben, je kan hem altijd aanvragen. Ik zit hier twee uurtjes voor jullie. En in die twee uurtjes mag je gewoon een lekker nummertje aanvragen.

0: Tonight, I'm getting over you.
1: Get me through.
0: Carly Rae Jepsen. Lekker door met een mooi nummer van Nelly Furtado. Turn off the light.

Nelly Furtado en Turn Off The Light. Wat een heerlijk nummer was dat. Ja, ik vind ze allemaal wel mooi hoor. Niet dat de ene slechter is dan de andere. Sweet Sensation.

Rapid Eye Movement, oftewel REM. Ja, een groep die in de jaren 80 opgericht werd. En dat deden ze met z'n viertjes. Bill Berry, Peter Burke, Mike Mills en Michael Stipe. En dit nummer, dat vind ik één van hun beste nummers. Dat moet ik eerlijk toegeven. Het is niet te druk, het is niet te rustig, maar het is wel een lekkere rockclassic. Weet je wat ook lekker is? Dit. Diana Ross with the Supremes. En The Temptations. I'm gonna make you love me. Nou, vroeger mocht Diana Ross dat wel tegen mij zeggen, maar nu, ja, een beetje een twijfelgeval.

I'm gonna make you love me. Diana Ross en de Supremes. En natuurlijk ook van het Motown label The Temptations. Ja, ik heb nog maar heel weinig tijd, dus ik doe gewoon deze. We gaan gewoon een nummertje draaien van Harold Faltermeyer en de Axel F. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Hierna gaan we even een uurtje luisteren naar een disjockey die nooit wat te zeggen heeft. Nooit wat aankondigen, nooit wat afronden. Gewoon muziek draaien. En daarna natuurlijk Hans de Krijgt. Hey, maak er een mooie dag van. Al is het weer niet altijd even lekker. Maar we moeten het ermee doen. Ik zou zeggen, graag tot morgenochtend. Dan ben ik er weer met tussen koffie en lunch. En natuurlijk niet vergeten op de koffie. Tot dan.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website FunCaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een 3-tal opvallende files op dit moment. Op de beginnende A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontrole is daar een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost is een ongeluk gebeurd zojuist. Hier is de linkerrijstrook dicht met een vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen-Duitsland, Geleen-Aken beter gezegd, bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken

0: daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. Twee van de drie verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op dit moment staan er enkel wat files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A76 van Geleen naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. De vertraging is hier 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je bij de grens 15 minuten vast.

Zo symfonisch en zo sfeerbepalend voor de jaren 70. De muziek van ILO, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Het blijft er toch een heerlijke plaats. Nog meer van de lekkers? Natuurlijk het komende uur. Wees welkom vrienden, waar ook op deze aardkloot.

0: van de zoveel uitvoering. In dit geval door Bel Eetbok.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: In 1968 werd de groep opgericht op de naam Maandverband. In de jaren 80 kwam Erik Meesje erbij en toen heette ze al Toontje Lager. Met een soort met van bucketlist.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Ik moest heel lang geleden wel eens een traantje wegpinken bij deze plaat. Had je dat dan? Oh, zo mooi. Uit de tijd van Veronica, kom naar je toe deze zomer. Dat is wel heel lang geleden natuurlijk. Rod Stewart, and I Don't Want to Talk About It. Daarvoor uit Wageningen, toontje lager, met nog zoveel te doen. En juist, we zijn opeens weer lekker terug in die gouden jaren 70.

0: met de middelafroodshow via diverse kanalen. Luister vrienden.
1: Luister vinken.
0: Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Met vandaag soep. Soep. Ja, champignonsoep uit de keuken, uit de kantine. Van Brenda en Frans. Heerlijk. Wat een verwennerij. 1973. Het jaar ook voor Shy Coltrane. Hier is ze met Go Like a Lion.

Oh, wat heeft onze heilige fotograficus toch mooie muziek op deze aardkloot gebracht. Zeg. Geweldig, jongens. Lang geleden dat ik dit nummer draaide van The Darts. Was een Britse band die in 1976 werd opgericht. De Darts maakte voornamelijk doo-wop muziek. In eind jaren 70 en begin jaren 80 een eerste succes was een mix van de nummers Daddy Cool en The Girl Can Help It. Maar in 1978 hadden ze dit als nummer 2. It's a winning. Hey, dat is ook lang geleden. Grote sterren, vriend. Ja, je komt ze tegen in de wereld, Roodje. De voltooid

succes heeft gehad. In tegenstelling tot Nederland, waar mede dankzij good old DJ Alfred van Galle, die de groep perfect vond, de concerten goed werden bezocht en Piece of the Rock in 1978 terecht kwam op de 7e plek in de Nederlandse top 40. Dat waren zij ten, lieve leute. What a finest in the middle of the road show. We zijn er gek op. Dit is Susanne.

Ik ben stapel gek op jou, Suzanne. Er werden meer dan 3 miljoen platen van Suzanne verkocht. En ik kan je niet voorstellen, 3 miljoen platen van het nummer in de kleine kikkerlandje in Nederland. Maar gelukkig werd de plaat ook in het buitenland een groot succes in diverse andere talen. Dankjewel, VOF de Kunst, waaronder dus de zanger Nol Havens. Even de laatste plaat in de show, maar gelukkig volgen er nog meer veel, veel leukere programma's. Blijf lekker luisteren. Veel plezier met

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. 2 anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand.

0: achterstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn, waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van 40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel, maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten.

Lekker toch? This Old House van Shaking Stevens. Een vette hit uit 1981. Hij bracht die mee de vrolijke jaren 50 rockabilly helemaal terug. Ja. Maar wist je dat deze schrijver het nummer bedacht toen hij met John Wayne op jacht was? John Wayne? Wie was het ook alweer? Tarzan? Nou, ik weet het niet meer. Ze vonden toen een overleden man in een oude berg. Het is maar even wat je wil geloven natuurlijk. Ik zeg welkom bij de show. Mijn broer is er ook bij. Een beetje snotterend vandaag. Nou ja, goed, dat maakt allemaal niet uit. Zolang je maar niet mijn kant op praat, dan vind ik het hartstikke goed. Vrienden van de show, deze donderdag knallen er weer tegenaan. Het is voor die keer twee uur het programma Platenprak. En we gaan eventjes zin hebben aan een flinke dosis energie. Want in 78 scoorde Plastic Bertrand een gigantisch punkhit met deze knallen. En dat is Ze Pla Pour Moi. We gaan terug naar 1978.

Stop, Stop, Stop van de Hollies uit 66. Deze bekende Britse band scoorde hiermee een gigantische hit in zowel in Europa als in Nederland en Vlaanderen. Maar wist je dat dit vrolijke nummer een pikante achtergrond heeft? De jongens bezochten in New York voor het eerst een stripclub. Ze waren zo onder de indruk van de buikdanseres dat ze er meteen een nummer over schreven. De tekst werd uiteindelijk haastig afgemaakt achterin een Londense taxi. Dan gaan we eventjes naar 76, toen verscheen de grote doorbraakhit Sarah's Smile. De heren namen deze prachtige song in slechts 30 minuten op. Hier is Sarah's Smile van Daryl Hall en John Oates.

0: Sailor Boy van Ferrari. Een heerlijke feel-good plaat uit 75. Een dikke top 10 werd het sowieso wel ergens. De Brabantse band was destijds ontzettend populair. Grappig genoeg speelden de mannen live op het podium het liefst snoeiharde rock. Maar in de studio ruilden ze de gitaren snel in voor een vrolijke meezinger. Dit zonnige zeemansliedje werd speciaal voor hen geschreven door de Britse zanger Chris Andrews. Tijd voor een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag is het een bijzondere dag in de rockwereld. Robert Plant, de legendarische zanger van Led Zeppelin, blaast namelijk 78 kaarsjes uit. Voor velen blijft hij de ultieme rockgod uit de jaren 70, met die iconische stem die moeiteloos wisselde tussen rauwe kracht en mystieke uithalen. Met hits als Stairway to Heaven schreef hij samen met de bandleden muziekgeschiedenis. Wat Robert Plant echt uniek maakt, is dat hij nooit is blijven hangen in het verleden. Waar veel van zijn leeftijdgenoten enkel teren op oude successen, bleef Plant zichzelf vernieuwen. Hij maakte uitstapjes naar folk, wereldmuziek en Americana. Vooral zijn samenwerking met Alison Krauss was een enorme verrassing die bekroond werd met meerdere Grammy Awards. En misschien even leuk om te vertellen, want na het overlijden van zijn drummer John Bonham in 1980 stopte hij direct met Led Zeppelin, omdat hij zonder hem gewoon niet verder wilde. En dat typeert de man. Ook op zijn 78ste is hij nog steeds een gepassioneerd muziekliefhebber die altijd op zoek is naar nieuwe klanken. Het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

Wat lekker, hè? Iedere avond van Ronnie Tober. We gingen even terug naar 1965. Ronnie was net terug uit Amerika en zong met een charmante accent. En wist je dat hij al zijn geld van een bijbaantje moest sparen om naar Nederland te vliegen? Gelukkig hielp Willy Alberti hem daarna met deze allereerste grote hit. Nou, we gaan even terug naar 57, ja, je gelooft het niet. De rock'n'roll pionier Little Richard met die gigantische hit Lucille.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.

0: Dat was I'll Have to Say I Love You. Een song van Jim Croce. Een hit, een gigantische hit. En wist je dat Jim dit schreef na een ruzie met zijn vrouw? Omdat hij niet van ruzie hield, schreef hij dit liedje en zong hij het de volgende ochtend als excuus. Nou, moet ik ook maar eens doen.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: We hebben er nog eentje die vandaag jarig is, namelijk Johnny Hates. Hij blaast namelijk 74 kaarsjes uit. Deze man is een echte legende in Americana en roots music. Hij begon zijn carrière ooit als liedjeschrijver in Nashville. Zijn grote doorbraak als gezondheid. Zijn grote doorbraak als soloartiest kwam in 1987 met een fantastisch album Bring to Family. Dat nam hij op in slechts 4 dagen tijd met de droomband, waaronder Ray Cooder. Daarop staan tijdloze klassiekers zoals Have a Little Faith in Me en Things Called Love. Wat Hate zo bijzonder maakt, hij wordt door vele grote artiesten gezien als een ultieme songwriter. Bijvoorbeeld namen als Bob Dylan, Bonnie Raitt en Eric Clapton namen zijn nummers op. Ze noemden hem niet voor niks de songwriter. Wist je trouwens dat hij deze zomer zijn Europese afscheidstournee afrondde? Hij bewees daarbij in onder meer Rotterdam nog steeds een zaal muisstil te krijgen met alleen zijn gitaar en zijn doorleefde stem. Een prachtig eerbetoon aan een indrukwekkende carrière. We feliciteren natuurlijk John, die ook wel bekend staat als Johnny H. Jazz, weet je nog? En wij gaan draaien natuurlijk Have a Little Faith in Me.

Hey, thanks a lot, folks.

misschien wel even leuk om te vertellen. De Italiaanse makers verstonden de Engelse tekst namelijk verkeerd. Er werd Right on Time gezongen, maar ze maakten er Right van. Nou ja, goed. Right on Time van Black Box uit 89. En dit? Dit zijn de Emotions uit 77 en Best of My Love. Je luistert nog steeds naar het leukste radioprogramma van de hele wereld eromstreken. Mijn naam is Van Elst en dat doe ik voor jou speciaal.

0: gaan ze dragen van Gers Pardoel en Sef. Een gigantische hit. In 2012 stond hij wekenlang hoog genoteerd in de hitlijsten. En waar de meeste rappers stoer zingen over dure snelle bakken en dikke gouden kettingen, zong Gers gewoon lekker nuchter over zijn oer-Hollandse fiets. Maar wist je dat er achter deze vrolijke plaat een stiekem crimineel verhaal zit? Gers schreef het namelijk helemaal nadat hij zelf werd gepakt met een gestolen fiets. Het moest door dat geintje zelfs een paar uur achter slot de grendel doorbrengen. Ja, gelukkig leverde die tijd in de cel ons wel een heerlijke hit op. Nou, dan zijn we zo'n beetje aan het eind gekomen van het programma Platenprak natuurlijk. Morgen luiden we het weekend in. En ook namens mijn broer ga ik je natuurlijk een hele fijne donderdag wensen. Toch?
1: Zeker.
0: En zet je nu even schrap voor een flinke dosis funk. Uit 72 kwam deze plaat uit van de Amerikaanse zangeres Lil Collins. Tot morgen!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTR.

0: SS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen nog file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een ongeluk bij afrit Hoenderloo. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je nog ongeveer 20 minuten vertraging.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Floyd, Softcell. Een van de allerbeste nummers van Softcell. Mark Almond, destijds uit Softcell gestapt. En toen nog eens een keertje samen met, voor mij ook met Jimmy Sommerveld. Die had ook het einde ondergemaakt, weet je nog? Torch, ja, waanzinnig. Je had ook Tainted Love en zo. Dave Dekker en Monica, hoor die weer voor Softcell. Nu Koos Albers.

eens een grote fan geweest van deze beste man. Helaas overleden, Koos Albert. Ze heeft een verschrikkelijk ongeluk gehad, in een rolstoel gekomen. Zichzelf wel omhoog gekrabbeld. Hij heeft er wel weer opgetreden zelfs en ook liedjes gemaakt nog. Maar niet meer door het succes wat hij toen had. 1989 hoorde je Koos Albert. Je blijft bij mij, hier is Dixel en Sky High.

0: take a trip back in time and sing along with the hits of yesterday. Music and
1: more. Incognito, and don't worry about a thing, Jigsaw met Sky High, hoorde je net ook even voorbij komen. Dus blijf er lekker bij, nog genoeg heerlijke muziek voor je onderweg.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

Gerrit en Angie. Nick en Simon, hoe lang? Nou, toen waren ze nog bij elkaar. Dus leuk, ja, ze hebben een leuke erfenis gehad. Laten we eerlijk wezen, toen ze samen waren in 2012... is ook een liedje wat nu gaat draaien straks. Vond dat helemaal goed. Bert Hering, Als sneeuw voor de zon. Ook zo lekker is dat. Heerlijk, aangekomen. Helemaal goede plaatjes. Heerlijk, heerlijk. Lady Gaga en Bradley Cooper nu met Shallow.

Credit. Credit, Angie. En Love and Understanding was dit. Ik en Simon. En hoe lang hoorde je daar weer voor Bert Hering? Met als sneeuw voor de zon, de Lost Frequencies daar weer achteraan. Met So Much Beauty Around Us.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht.

0: Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt. Anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

avond. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. Het is op dit moment vooral druk in Noord- en Zuid-Holland. En ook staan er wat lange files in Gelderland. Zo rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Vanwege veiligheidsmaatregelen is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht. Dit zorgt voor ruim 20 minuten vertraging. De A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort een kwartier vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file bij knooppunt Ridderkerk. Hier is de parallelrijbaan dicht vanwege een ongeluk. De vertraging is ongeveer 40 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ging het mis bij knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn dicht door een kapotte auto. Dit resulteert in 3 kwartier extra reistijd. En verder nog een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud ongeveer 20 minuten.
2: Jouw smaak. Jouw radio. Jouw Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt naar verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. 2 VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De 2 vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt inmiddels op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is het druk vanwege de Grand Prix. Vanaf de aansluiting met de N206 is de vertraging bijna 30 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Epe ruim 20 minuten oponthoud. En ook staat er nog file vanwege een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud zo'n 10 minuten.
0: Via internet.
3: Via internet.
0: Dit is Radio Amerika.
3: www.radioamerika.nl

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de verdraging een kwartier. En op de N201 Hoofddorp Zandvoort tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een kwartier verdraging. De weg is dicht bij Zandvoort vanwege de Formule 1.
2: Elke dag de beste muziek. Radio Amerika.
3: Relax. You're quite safe here.
4: Am I dreaming?
5: No.
4: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
5: Look, I must have a star on my door.
4: Or better still.
5: A door?
4: Swing doors, huh?
5: Okay, doors.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse

van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn, zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn, is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was, kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn, zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden

bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen.

Mevrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.